0: Miguel Wiels maakt een opvallende carrière-switch. Hij wordt voorzitter van een voetbalclub. Hij gaat aan de slag bij de oudste voetbalclub van Gent, die vroeger ook op het hoogste niveau speelde. Dat wilde hij stiekem al heel lang, zegt hij. Nu speelt de club op amateurniveau. En dan nu het weer van Weer Online. In het binnenland kan het mistig zijn en het is koud. Ruim onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het wordt rond de 20 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar 1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!
6: Voor die

0: Bewust 18 plus.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu?
3: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarte live in concert. Met John West, Lange Frans en Robbe Pater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarte live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
8: De nacht van J&D.

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt? Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu?
3: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Welkom bij Wash in 7.

0: Seven Indoor Car Wash. Bij Wash in Seven is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
5: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
4: Wat dan?
5: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Oh, mag ik mee?
5: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00. Aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Ondernemers opgelet.
7: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088 111 8000 of kijk op storeplay.nl.

0: 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil flink investeren in het verkleinen van de voetbalkloof. Volgens hem is er een groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij gaat niet in op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken, maar zegt dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. Een 49-jarige man is overleden nadat hij werd neergestoken in Bourtange, vlakbij de Duitse grens met Groningen. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor de man doen. Kort daarna werd een 46-jarige verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de steekpartij. Syrië en Israël zijn met elkaar in gesprek gegaan om de onderlinge spanningen te verminderen. Volgens Syrische staatsmedia was het gesprek in Jordanië en zou Amerika de bemiddelaar tussen de twee zijn. De situatie tussen de landen escaleerde nadat Israël een luchtaanval uitvoerde op een Syrische luchtmachtbasis. En de regels bij ongeregeldheden in het voetbal worden opnieuw goed bekeken door de KNVB. Gisteren raakten 5 supporters gewond bij een vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging door omdat er geen spelers werden geraakt. En dat voelt niet goed, zegt de bond. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris, landinwaarts ruim onder de 10 graden en op sommige plekken mistig. Vandaag veel zon, alleen in het noorden wat wolken. En het wordt rond de 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.

0: Doff.nl/business.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: De nacht van J&D.
4: J&D.

0: is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Voel mij zo
1: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elviva, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Goedenacht. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect.

0: financieren.
1: Een maatschappij, dat ben jij.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: De nacht van J&D.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Henk Dissel. Chance.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, mijn naam is Henk Dissel en mijn nieuwe single Chance is deze week de Radio JND Successchijf.
1: JND.

0: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Dit is Radio JND. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Bij JND hoor je thuis.
7: 4 uur.
8: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, meldt het AD. De doelstelling om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt daarmee verder weg dan ooit. Uit een peiling blijkt namelijk dat vooral 18 tot 29-jarigen erop losroken en vapen. Ook van de 30-plussers rookt nog 30%. Het ombouwen van bestaande panden om de woningnood tegen te gaan is niet effectief, dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Volgens hen moet er vooral veel bijgebouwd worden. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die juist probeert het woningtekort terug te dringen door bestaande panden te verbouwen. Een grote bosbrand in Nevada, Amerika, heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in as gelegd en breidt zich nog steeds snel uit. 90.000 bewoners zijn geëvacueerd en meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. En Sigrid Kaag heeft in Zomergasten verteld dat ze 10 jaar geleden werd gevraagd voor een topfunctie bij de Verenigde Naties. Amerika zou dat hebben voorgesteld. Het gebeurde uiteindelijk niet en daar treurt ze niet om. Ze zegt namelijk dat ze mede daardoor de Nederlandse politiek inrolde. Ze werd de leider van D66 en minister. En dan nu het weer van Weer Online. De temperatuur komt niet boven de 10 graden uit en op de koudste plekken is het mistig. Vandaag wordt zonnig, alleen in het noorden 's middags bewolking. En het wordt warm, 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
2: Jouw Nederlandse dag start hier.
0: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
2: Iedere werkdag van 7 tot 9.
0: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
3: Willem met de Ochtendshow.
2: Werkdag van 7 tot 9.
0: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van JND.

0: je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
2: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Alissa Hippe. Er wordt weer volop gerookt en geveept. 40% van de jongvolwassenen doet het, zegt het AD. Het plan om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt dus niet erg hoopvol. Uit een peiling blijkt dat vooral jongeren onder de 30 erop losroken. 60-plussers roken het minst, ongeveer 10% van hen. De politie heeft in Ridderkerk een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong in alle paniek met haar baby in haar armen van haar balkon naar beneden. Hun val werd gebroken door struiken. Volgens Rijnmond heeft een zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk vlak bij de woning aangehouden. De eigenaar van een Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw, die mede-eigenaar is van de bar. Bij de brand kwamen 41 mensen om het leven en raakten er meer dan 100 gewond. Het echtpaar wordt door veel Zwitsers gezien als schuldige van het drama. Er is volgens FIFA-voorzitter Gianni Infantino een te groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij wil daarom flink investeren in het verkleinen van die voetbalkloof. Op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken gaat hij niet in. Wel zegt hij dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op sommige plekken mistig en fris. Landinwaarts onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het warmt op tot 20 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.

0: september. 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: Van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
1: Goedenacht. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag. De nieuwe JND.

Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Er wordt deze week weer uitgebreid gesproken over de begroting. Vandaag gaat Pro praten met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Ook SGP en JA21 gaan deze week op gesprek, maar dan met meerdere ministers. De gesprekken met Jette gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. De rookvrije generatie lijkt verder weg dan ooit. 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, dat meldt het AD. Het vastgestelde doel was om geen rokende jongeren meer te hebben in 2040. Uit een peiling blijkt dat vooral 18 tot 29-jarigen erop lospaffen. Onder 30-plussers rookt ook nog bijna een derde. 90.000 bewoners van Nevada in Amerika zijn op de vlucht voor grote natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel en heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in de as gelegd. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. En de KNVB gaat deze ochtend het afgelopen voetbalweekend evalueren. Het onderwerp zal het vuurwerkincident tijdens Cambuur Feyenoord zijn. 5 supporters liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging door omdat er geen spelers geraakt werden. En dat voelt niet goed, zegt de bond. En dan het weer van Weer Online. Er is vanochtend veel zon, maar in het noorden komen in de middag ook flink wat wolken voorbij. Voort uiteindelijk rond de 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ondernemers, opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
4: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.

0: Radio JND. Radio JND.
1: Het zonlicht maakt me wakker. Ik had mijn sokken en schoenen nog aan. Ik draai me om en schrik me te pletten. Toen ik jou...

0: jumbo.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, DC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl. J&D Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In de provincie Zuid-Holland komen mistbanken voor. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep door een ongeluk. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
6: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
5: Wat zeg je?
6: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten?

0: Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
0: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Timmer je mee met DVZ. Aan de mooiste projecten.
4: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
5: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
6: Kijk voor vacatures op
7: metselprojecttilburg.nl.
8: Attention!
9: De Bosse Kermis vier hier bij E-Tempo Café De Druif.
10: Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij E-Tempo Café De Druif in Den Bosch.

0: 4 september. 013 Tilburg. Sander Kwachten. Live in concert.
1: Hey, hallo. Sander Kwachten hier. Op 4 september geef ik mijn eigen concert in Poppodium Tilburg. En jij kan erbij zijn. Deze week win je op Radio J&D tickets. App Sander Kwachten naar de studio en maak kans.
0: Win deze week elke werkdag 2 tickets in de J&D ochtendshow met Willem. Sander Kwachten. Live in concert. 4 september. 013 Tilburg. Alleen deze week bij Radio J&D. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio J&D.

0: Koning Keizer Admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
1: Grintkeizer.nl.
0: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
2: Ondernemers, opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
4: Prijzenslag

0: Hoes eruit, wat erin, ja zo gaat die goed.
1: En wat doen we met het bouwafval?
2: Container Nederland.
1: Oh ja. De bouw.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een zwaar ongeluk op de A28 bij Wezep zijn 15 tot 20 mensen gewond geraakt. Een Oostenrijkse touringcar botste op een bestelbus en ging de vangrail in. In de bus zaten scholieren. Er zijn veel hulpdiensten, de ravage is groot en de weg is beide kanten op dicht. Er wordt flink wat hinder verwacht in de spits. Het gaat nog een hele klus worden om in 2040 een rookvrije generatie te hebben, zoals de overheid wil. Volgens de AD roken jongeren het meest van iedereen. Dat komt vooral door de opkomst van vapen. De minste rokers vind je onder 60-plussers. 1 op de 10 van hen steekt er wel eens een op. De brandweer in de Amerikaanse staat Nevada krijgt een grote natuurbrand bij de stad Reno, maar niet onder controle. Meer dan 40.000 mensen moesten hun huis uit en nog eens 40.000 hebben gehoord dat ze zich op evacuatie moeten voorbereiden. 2 ziekenhuizen zijn gesloten en ook is een vliegveld bij Reno dicht. En steeds meer Nederlanders zijn bezorgd over wat extreem weer in hun omgeving aanricht, blijkt uit onderzoek. Ging het 5 jaar terug nog vooral over extreme regen, nu ligt het accent op de enorme droogte en grote hitte. De gevolgen worden voelbaarder en de zorgen nemen toe, zeggen de onderzoekers. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
1: J&D Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken niet meer dan 10 minuten vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Er is daar een ongeluk gebeurd met een bus. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
6: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
8: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
9: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
10: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
12: Ik heb zo een afspraakje. Met 2 mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
13: Hey, vrouwke, de tegelzetters van Tegelhal Brabant.
14: Tegelhal Brabant, ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
15: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
16: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
15: De mooiste tegels voor vloer en wand.
17: Allee, strijders, een hele goede morgen.
18: Willem Bakker.
17: Bakker belt zich weer, het is maandagochtend. De nieuwe ochtendshow is aan, zo meteen Tino Martin. Prinses 4, Rutger van Barneveld.

0: Als je bij een titel van een nummer een lettertje omwisselt, dan kan een dekker van of de dekking van een nummer heel anders zijn. Hou me vast. Als je bijvoorbeeld zegt hou hem vast, dan klinkt het een stuk minder romantisch uit de mond van Tino Maarten, toch?
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: En voor Tino Maarten kon jij luisteren naar Rutger van Barneveld en zij 2.0 versie van Heleda. Ik zeg een hele goede morgen. Van harte welkom bij een nieuwe ochtendshow. Het is level 17, 57. Helemaal uitgesplitst en precies voor de cijfers. De zesde jaargang. Nummer 299 dus. Van harte welkom. Ja, het weekend zit er weer op. Het is vandaag kalendertechnisch gezien maandag de 24e november 2026. En ben je een fan van Sander Kwarten? Nou, zo meteen iets na 7:30. Dan heb ik een hele prettige mededeling voor je. Het heeft allemaal te maken met zijn concert op 4 september aanstaande. In poppodium 013 in Tilburg. Zal ik het alvast zeggen? Ja, we gaan kaarten weggeven. En als jij kaarten wil winnen, nou, zo meteen iets na 7:30 ga ik je dus vertellen hoe dat je deze zou kunnen winnen. Verder natuurlijk de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. Dat gaat omstreeks 8:45 geschieden. En mocht je jezelf afvragen, welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Ook op deze vraag ga je een eerlijk antwoord krijgen.

het geval zijn. En mocht jij toevallig nog op je vakantieadres bivakeren, laat het ons gewoon eventjes weten, hè. Ook voor jou zetten we onze inbox gewoon wagenwijd open. Dus kom maar op, wie ben je? Waar luister je? Wat ga je op deze maandag allemaal doen? Laat het tot ons komen via de app van JND. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je wereldwijd overal naar ons kunt luisteren. Ook op je vakantieadres dus. En als je de meest geüpdate versie van deze app op je telefoon hebt staan, dan heb je ook een machtige communicatietool in je broekzak zitten. Want je kunt door middel van deze app chatten met de studio. Maak daar gebruik van. Nou, als je de app niet hebt, heel snel downloaden of de WhatsApp gebruiken. 085-760-9936. En zometeen heb ik Bob Marley en de Wailers voor je. Maar eerst gaan we luisteren naar Mike Versteeg, de hartslag van je heupen. Ik zeg nogmaals goedemorgen.

0: Show.
1: Het moet een beetje vrolijk zijn, weet je. Het moet wat energie geven of. Maar dat doet het niet. Het is weer zo'n droevig iets.
0: Willem Bakker.
2: Radio JND.
0: Jouw Nederlandse dag.

0: De legendarische Bob Marley en de Wailers. Je hoorde het met One Love, People Get Ready.
1: Hashtag JND staat aan.
0: En voor Bob Marley kon je luisteren naar de hartslag van je heupen. Mike Versteeg. Inmiddels is het 8 minuten voor 7:30. Laten we eens even een blik gaan werpen in onze inbox. Laten we eens even gaan zien wat er binnen is gekomen. Via de app van JND en op de WhatsApp 085-760-9936. Pak weer eens eventjes wat hashtagjes bij de kladden. Blijf deze ook sturen aan ons en laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar je op dit moment luistert naar deze prachtzender. En app dat eventjes door. Nou, het afgelopen half uur kregen wij onder andere appjes vanuit Hilvarenbeek. JND is er ook aan in Oosterwijk, in Valkenswaard, Esbeek, Gemonde, Schijndel en in Wijk en Aalburg. Verder bij JDT-deuren in Gelderop staat hij ook keihard aan. Het bewijs is ook geleverd door middel van, een fotootje van het radiotoestel wat op ons ingeschakeld staat. JD staat verder aan in Lage Zwaluwe, in het Belgische Hammond Achel en in Alphen. Dan Carla van der Lichtenberg uit Hees. Die werkt op deze maandag weer samen met haar lievelingscollega Diedeke Vroeg bij Goedendag Thuiszorg. En in de stukjes van klant naar klant in de auto staat Radio JND aan. En soms ook bij klanten, zoals dat hier vermeld. En dan Tim Reinders en Frank Niese van Vincent Klaasens schildergroep in Breda. Ze zijn hardcore aan het maandagochtend vieren. En ze zijn hardcore de maandagochtend aan het vieren op de Haagse Beemde. En JND vermaakt ons muzikaal, zo staat hier geschreven. Dan Lars van der Schans en Pedro van Zetten groeten de tegeldames van Beuren Tegelbedrijf in Eindhoven. En dan het laatste berichtje wat we even meenemen in dit blok. André Peters uit Helmond, die is erbij vanochtend. Althans, hij zit hier locht voor hem uit te kijken. Dat zijn de woorden van zijn werkmaat Kas. Want alcoholisch gezien is André nog helemaal onder de indruk van Nune Live gisteren. En of dat wij even een fijn nummertje voor hem willen draaien.
2: Word jij wakker, doorbakker?

0: zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
1: Kies je Prachtmaat.
0: Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
0: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
2: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
3: Welk?
2: Ik ga trouwen.
3: Anders aan de net toch gezet, zeker niet was. Begint er niet aan.
2: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
3: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
4: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
5: Van Schijndel.
6: Kerkstraat 7 in Geffen.
5: Bedrijfskleding.
7: Kijk nou, de Reddelo.
8: Die gaat weer een vloertje leggen.
9: Ja, voor de

0: En ook nog twee rechte handen.
1: Kom over de brug en maak die stap.
0: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
1: Kijk op debrug.eu.
0: Kijk nou, de redden Lau.
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: Ah, oh, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, tof jij even.
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten.
5: Je voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Echt bestreekt.
7: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: J&D Verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat file tussen Hardingswad, Giessendam en Papendrecht 7 kilometer met een half uur vertraging. Er stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. De A28 Zwolle Amersfoort is voorlopig in beide richtingen dicht. Tussen knooppunt Hattemerbroek en het Harde door een ongeluk met een bus. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over

0: Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderlo 7 kilometer met een kwartier extra reistijd. De spitsstrook is daar nog altijd dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
5: De interieurontwerpers van Snoeienluiten.
6: Ja, die, Snoeienluiten.
5: Die maken het.
4: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
5: Die maken het.
4: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
7: Als u

0: specialistbrabant.nl.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: school.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwachten, live in concert. Hey, hallo, Sander Kwachten hier. Op 4 september geef ik mijn eigen concert in Poppodium Tilburg. En jij kan erbij zijn. Deze week win je op Radio J&D tickets. App Sander Kwachten naar de studio en maak kans. Win deze week elke werkdag 2 tickets in de J&D ochtendshow met Willem. Sander Kwachten, live in concert. 4 september, 013 Tilburg. Alleen deze week bij Radio J&D. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.

0: Senna samen met zwerversteken en vuurwerk.
1: De Radio J&D Ochtendshow.
0: En daarmee is het iets na 7:30 geworden op deze maandagochtend, de 24 augustus. 2025 wil ik maar zeggen. 2026 pakken. De vakanties zijn voorbij en ook voorbij is het maandag, dat hoor je wel. Hey, ben je een fan van Sander Kwarten? Dan moet je eventjes goed luisteren naar hem. Eigenlijk heel deze week, want het is een soort van Sander Kwartenweek. Deze week bij Radio J&D in de ochtendshow, want we mogen kaarten weggeven voor de 4 september. 4 september aanstaande. De dag dat Sander Kwarten staat op het prachtige podium van Poppodium 013 in Tilburg. Hij gaat dan zijn concert al daar tegen horen brengen. 4 september dus. En jij kunt erbij zijn op kosten van Radio J&D. Wat moet je daarvoor doen? Nou, de naam Sander en of Kwarten appen naar de studio. Mag ook beide. Sander Kwarten. En doe dat via de app van J&D. En of de WhatsApp 085-760-9936. En ergens in de loop van deze ochtendshow gaan wij bekendmaken wie vandaag aan de haal gaat met die 2 tickets dus voor dat prachtige concert op 4 september aanstaande van Sander Kwarten. Dus wil je daar naartoe op onze kosten, even de naam Sander en of Kwarten of beide appen naar de studio. 085-760-9936.

0: met mijn allerliefste meisje. En we draaiden daarvoor de man die deze week centraal staat in de ochtendshow. En dat allemaal vanwege zijn concert in 013 op 4 september aanstaande. Ik heb het natuurlijk over Sander Kwarten. Je hoorde de tapster uit Tijuana. En mocht jij daar naartoe willen, op onze kosten naar Sander Kwarten dus in 013 Tilburg. Even de naam Sander of Kwarten. En je mag ook beide aan ons appen. Sander Kwarten. Via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Kreeg ze juist een opmerking van Yvonne. Ja, het is toch wel eventjes de Breda-enaar. Ik weet niet dat je de inwoner uit Breda zo goed uitspreekt, maar het is toch de inwoner uit Breda die op missiewerk gaat op 4 september aanstaande in 013 Tilburg. Sander Kwarten, ja. Als je het zo bekijkt, dan klopt het helemaal. En verder, als we in de inbox zien, lezen en wat er allemaal binnenkomt, dan zien we dat. Dan merken we ook dat het weekend fysiek en mentaal, en met de nadruk op metaal, toch wat de nodige gaten heeft geslagen voor wat betreft de gezondheid van onze luisteraars. Nu de Live heeft daar een grote rol in gespeeld. Zie je allerlei appjes binnenkomen van alle gezelligheid die daar plaats heeft gevonden. En natuurlijk was er afgelopen zaterdag natuurlijk ook Wildland Outdoor in Malen. Er zijn ook de nodige luisteraars voor ons geweest. Radio JND, het is hartstikke maandagochtend. Maar met de muziek zit het goed. Zo meteen Tom Jones op de radio. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwe successchijf van deze week. En die is van Henk Dissel.
1: De Radio JND successchijf.
2: De Radio JND successchijf.
1: Henk Dissel. Chance.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hallo, mijn naam is Henk Dissel en mijn nieuwe single Chance is deze week de Radio JND successchijf.
2: JND.

Het was hij die in de hoogtijdagen van zijn carrière, toen hij op het podium stond, slipjes kreeg toegeworpen van de vrouwen in de zaal. Ik heb het over Tom Jones. Je hoorde misschien wel zijn mooiste. The Green Green Grass of Hope. En voor Tom Jones de muziek van Henk Dissel, de successchijf van deze week. En Chansen. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtendshow. Op deze maandag, de 24e augustus. Zometeen aan de andere kant van 8 uur zijn we graag bij u terug met de uur nummer 2. En in dat tweede uur gaan we bekendmaken wie vandaag aan de haal gaat. Met die 2 tickets voor het concert van Sander Kwarten op 4 september aanstaande in 013 Tilburg. Wil je daar naartoe? Even de naam Sander Kwarten appen uit de studio. En wellicht ga je gebeld worden door mij. Ergens tussen 8 en 9. En wat ga je nog meer beleven in het komende uur van de ochtendshow? Nou, onder andere gaan we de geschiedenisboeken openslaan. De bladzijde van vandaag, we hebben de verjaardagskalender. Fijne muziek ook onderweg, dus je hebt geen enkele reden om je toestel, je radiotoestel, op een andere zender te zetten. De J&D Ochtendshow. Niet aan beginnen, niet doen. Hey.

0: beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
3: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
4: Hé hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van's Passers in Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
5: Slagerij Van's Passers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecuepakketten al vanaf €4,95.
6: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De A28 bij Wezen blijft tot na de avondspits dicht na een ernstig ongeluk. Een buitenlandse touringcar met scholieren botste op een bestelbus en kwam op zijn kant aan de andere kant van de weg terecht. Er zijn 15 tot 20 gewonden, van wie er 8 in het ziekenhuis liggen. Door de klap ontstond een enorme ravage. Jongeren roken er flink op los, dus het plan om over 15 jaar een rookvrije generatie te hebben lijkt onbegonnen werk, schrijft het AD. Vooral vapes met een spelletje zijn de boosdoener. Dat spelletje zit in de houder van de vape en bij elk puffje dat je neemt verdien je punten. Er zijn allerlei ideeën om het woningtekort op te lossen, zoals het ombouwen van kantoren. Maar daarmee gaan we het niet redden, zegt het Instituut voor de Bouw. De kantoren liggen namelijk op slechte plekken of verbouwen gaat veel kosten. Er is maar één echte oplossing en dat is het bouwen van nieuwe woningen. En nu de gevolgen van extreem weer duidelijker worden, nemen ook de zorgen daarover toe, zien onderzoekers. 5 jaar terug maakten 6 op de 10 Nederlanders zich zorgen, toen vooral door grote overstromingen. Nu is dat aandeel iets opgelopen en zijn mensen vooral ongerust over extreme hitte en langdurige droogte. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat file tussen Ridderkerk en de Drechttunnel 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep door een ongeluk met een bus. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem staat file tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo 9 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen Vlijmen en Drunen-West 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Attention!
3: De Bosse Kermis vier je bij Eetempo Café De Druif.
4: Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij Eetempo Café De Druif in Den Bosch.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: J&D Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Scoor jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
5: Een hele goede morgen.
6: Willem Bakker.
5: Daar is Bakker weer met de tweede uur van de ochtendshow op deze maandagochtend met zo meteen de 3J's. Maar eerst heb ik Yves Berendsen voor je.

3J's met het vrolijke Je zit in mijn hoofd. En voor de 3J's kon je luisteren naar Yves Berensen. Droom jij over mij vannacht? Goedemorgen. Uur nummer 2 van de ochtendshow van J&D is aan. En het is hartstikke maandag. Het weekend zit erop. Wel eventjes een dingetje om bij stil te staan. Het goede nieuws is over 4 nachtjes slapen. Dan is het gewoon weer vrijdag. Dat gezegd hebbende, tot 9 uur deze ochtend, de J&D ochtendshow. En wat ga je horen als je tot 9 uur blijft luisteren? Nou, in ieder geval, wie vandaag aan de haal gaat met die 2 tickets voor het concert van Sander Quarten, wat hij op 4 september gaat geven in Poppodium 013 in Tilburg. Wil jij daar op onze kosten naartoe? En wil jij gaan genieten van Sander Quarten? Dan is het eventjes zaak dat je

gebracht door de jaren heen. We hebben de verjaardagskalender, fijne muziek. En als een stukje service richting jou als luisteraar zijn, zetten we onze inbox ook open voor de normale zaken des levens. Niet alleen voor Sander Kwarten. Maar wil jij ons bijvoorbeeld laten weten dat jouw vakantie ook echt voorbij is? Stuur ons gewoon een appje. Vertel ons, wie ben je? Waar luister je? En waar bevind je je? Waar luister je naar Radio J&D? Stuur bewijzen mee in de vorm van foto's en dergelijke. En app dat allemaal door via de app van J&D en of de WhatsApp 085 760 9936.

0: Ons Duits, samen met Django Wagner. Het is hier één groot feest. En wij trapten het tweede uur van... We draaiden dit maar Bartje Hoogkamer.
1: We werpen een blik in de J&D inbox.
0: Hey, we gaan eens even in onze inbox kijken. Zien wat er binnen is gekomen via de app van J&D en of de WhatsApp. 085-760-9936. Zoals we dat altijd doen. En ook op deze maandag... We gaan even zien waar de hashtagjes vandaan komen. Blijf deze op sturen aan ons en laat aan J&D weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag J&D staat aangevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Zo kreeg het het afgelopen half uur onder andere appjes vanuit het mooie Budel. Maden, daar staat hij ook aan. In Os, Moergestel, Udenhout, Sundert, Rosmalen en J&D staat ook aan in het prachtige Eindhoven. Dan een berichtje. Goedemorgen, bakkertje. Wij medewerkers van Brink Logistics in Tilburg hebben even wat opbeurend nodig om deze maandag door te komen. Bijna iedereen heeft een heftig weekend achter kiezen. Zou jij iets leuks kunnen draaien voor ons? Nou, gaan we zo meteen even zien of we dat kunnen gaan fixen. Voor jullie heren, daar in Tilburg. Dan Hans Verschuren uit Den Dungen. Die doet vanuit Malaga, Spanje zijn collega's in Den Bosch de hartelijke groeten. En Patty en Gees geluisteren Radio J&D in het distributiecentrum van Coolblue. Doe onze Koen even de groeten. En draai iets van Jeffrey Hayes als dat kan. Nou, dat zit eraan te komen. Ik zei zojuist ook al, langzamerhand zien we dat de mensen weer terugkomen op vakantie. De vaste luisteraars, onder andere onze Toontje, de knapste loodgieter van Breeman, is ook weer op zijn stek. Die gaat vandaag wat woningen opleveren. De vakantie is voorbij en hij stuurde een prachtige foto mee. En dan nog een persoon die met automaterialen rondrijdt in de regio van Breda. Zijn naam is Roy. Goedemorgen, Willem. Het weekend was leuk met Wieland in Maden. Vandaag weer automaterialen bezorgen tot half vijf vanmiddag. Maar met J&D is het wel te doen. Dat is bij troost, zo schrijft Roy via de app. En dan het laatste appje.
1: De J&D Inbox.
0: Ongevraagd, maar we gaan hem toch even meenemen. Een prachtige tegeltjeswijsheid. Afkomstig van Leon Dekkers. Het staat niet bij verbeld. Waar dat hij kon. Ja, trouwens wel. Hij komt uit het prachtige Kerkdriel. Leon Dekkers die stuurde ons het volgende: een zwarte poes brengt ongeluk. Een natte poes zorgt voor geluk.
2: Goedemorgen Brabant, Jeffrey Hezen hier. Je luistert naar de J&D Ochtendshow met Willem Bakker. Ja.

energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel.

0: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar Eim Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september.
1: De jeugd van tegenwoordig. Fleming.
2: En Ronnie Flex en de fam.
3: Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op eimlive.nl.
4: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie deze pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

8 in Zon. Bel even met Henk. Ja, bel even met Henk. Bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495.

0: verkeer.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in het zuiden van het land. Elders zijn er ook problemen. Zo is de A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder zien we wat meer vertraging in het zuiden dus. Vooral op de A58 richting Eindhoven. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt de Baars en Best 13 kilometer met een half uur vertraging. A59 van Os naar Den Bosch tussen Os-Oost en Nuland. Kwartier oponthoud in 6 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Elders op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen Den Bosch-West en Drunen-West 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
3: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
4: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
8: Home is where the heart is.
9: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
8: Rijkers Haarden.
9: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
10: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
11: Smit dakbedekkingen, iBest.
0: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwachten, live in concert.
12: Hey, hallo, Sander Kwachten hier. Op 4 september geef ik mijn eigen concert in Poppodium Tilburg. En jij kan erbij zijn. Deze week win je op Radio JND tickets. App Sander Kwachten naar de studio en maak kans.
0: Win deze week elke werkdag 2 tickets in de JND ochtendshow met Willem. Sander Kwachten, live in concert. 4 september, 013 Tilburg. Alleen deze week bij Radio JND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Willem Bakker.

Er is er maar eentje die twee zetten in zijn naam heeft. En dat ben jij, Vincent. En die Vincent, die hoorde je zojuist aan het begin van het laatste half uur van deze ochtendshow. De ochtendshow voor maandag, de 24e van de 8e in het jaar 2026. Nog een half uur. En in dat laatste half uur zo meteen natuurlijk de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 24e augustus ons heeft gebracht. We gaan kaarten weggeven voor Sander Quarte voor zijn concert op 4 september aanstaande. Dat is niet aankomende vrijdag, maar die vrijdag erop. Poppodium 013 in Tilburg. Als jij daar op onze kosten naartoe wil, moet je even de naam van Sander Quarte appen naar de studio. Of je de app of de WhatsApp 085-760-9936. En uiteraard hebben we ook de verjaardagskalender. En van die verjaardagskalender gaan we even wat tipjes van de sluier optillen. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Nou, onder andere een SP'er die momenteel commissaris van de Koning is in Limburg. Eigenlijk gouverneur dus. En ooit was hij de man die dus de frontman was van de SP. Wie was dat ook alweer? Ook is er een society-fotograaf jarig. Ooit geboren in Eindhoven, 58 jaar geleden. Wie bedoelen we daarmee? En er is jarig de beste zwemster volgens mij die Nederland ooit heeft gehad. 3 keer goud op de Olympische Spelen van Sydney en Athene. Wie was dat? En als laatste nog een oud voetballer van PSV. Die tegenwoordig liedjes maakt. En af en toe opduikt in een commercial van Bavaria Bier. Welke speler is dat die vandaag zijn verjaardag viert? Je hoort het zo bij ons al hier in de Radio JND Ochtendshow.

niet arrogant, maar gewoon zelfverzekerd. Hij heeft in elke kroeg nog nooit een biertje afgerekend. Blijft poffen elke dag, de

Oh, was ik maar rijk en niet zo knap. En voor Zondebever kon je nog luisteren naar Dorry samen met Robert van Hemert en de Fisherman's Friends. Het is inmiddels de hoogste tijd geworden om het geschiedenisboek open te gaan slaan op de bladzijde van vandaag. En de bladzijde van vandaag die heet 24 augustus. Wat gebeurde er op deze datum door de jaren heen? Maar we gaan eerst een flink eind terug in de tijd, naar het jaar 79. Een grote uitbarsting van de Vesuvius verwoestte toen de stad Pompeji in Italië. Dan gaan we naar 1991. Het Oekraïense parlement riep toen de onafhankelijkheid uit. En eigenlijk viel daarmee de Sovjet-Unie uit elkaar. En dan 1995, Microsoft Windows 95 werd toen op de markt gebracht. In 2005, Lianne van den Hoek die werd toen als eerste vrouw bevorderd tot generaal bij de Koninklijke Landmacht. En in 2018 was de allereerste aflevering van The Voice Senior

0: eerste plaats op de FIFA-ranglijst. Dit was voor de allereerste keer sinds dat de lijst voor het eerst in 1992 gepubliceerd werd. Dat was in 2011. Hoe kan de wereld veranderen, zeg maar? Dan de jarigen van vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Dan komen we als eerste Emiel Roemer tegen. De goedlachse SP'er. Ooit stond hij aan kop in de opiniepeilingen voor deze partij. Die zijn oorsprong vond in Os. Deze Emiel Roemer is thans commissaris van de Koning in Limburg. Hij viert vandaag zijn 64ste verjaardag. Edwin Smulders is ook jarig, de society-fotograaf. Precies 58 jaar geleden werd hij geboren in Eindhoven. En dan Inge de Bruin. Wellicht de beste zwemster die Nederland ooit heeft gehad. Onder andere 3 keer goud op de Olympische Spelen van Sydney en Athene. En deze Inge de Bruin, ze viert vandaag haar 53ste verjaardag. Björn van der Doelen, die is ook jarig, oud-voetballer. Thans, mediapersoonlijkheid, schuift regelmatig aan talkshowtafeltjes. Speelt af en toe wat muziek in schouwburgen. En zo nu en dan zien we hem opduiken in een commercial van Bavaria. Toch, deze Björn van der Doelen, die viert vandaag zijn 50ste verjaardag. En tenslotte Lex Uiting, verslaggever, presentator en zanger van onder andere RTL Boulevard. En deze Lex die viert vandaag op deze 24 augustus zijn 40ste verjaardag.
1: Hallo, ik ben Justin de Wild en je luistert naar Radio J&D. Bij J&D hoor je thuis.
2: Radio J&D.

0: My Girl Josephine. Je hoorde Fats Domino. En we draaiden voor Fats Domino nog muziek van Justin de Wild en Cheerio. Hey, de ochtendshow zit er bijna op, maar ik heb nog een hele belangrijke plichtpleging te gaan.
1: De Radio JND
2: Ochtendshow.
0: Ik heb hier twee tickets liggen voor Sander Kwarten. Niet komende vrijdag, maar die vrijdag erop, de 4 september. 013 Tilburg. En ja, als je de naam van Sander Kwarten geappt hebt, dan loop je het risico dat je gebeld gaat worden. We gaan een poging wagen, kijken waar dat terecht kan komen. Wie, oh wie. Dus als je de naam van Sander Kwarten geappt hebt naar ons, neem de telefoon op. En je hebt twee tickets in de pocket. Als het goed is, dan hebben we, proberen we telefonisch contact te leggen met Peggy. Zal de telefoon opgenomen gaan worden? Ja of nee? Dat is de vraag.
3: Hoi, dit is Peggy. Laat een berichtje achter en ik bel je dadelijk terug.
4: Kan uw oproep niet beantwoorden op dit moment. Laat een bericht achter na de toon.
0: Nou, weet je wat we doen? We gaan gewoon een voicemailbericht. Hey Peggy, goedemorgen hier, jouw vrienden van de radio. Willem Bakker, Radio JND. Je had de naam van Sander Kwarten daar ons geappt. En ik mag je mededelen dat je twee tickets hebt gewonnen. Van harte proficiat. Stuur even een berichtje, dan leggen we even contact met elkaar. Nou, dat was de ochtendshow. Peggy, van harte proficiat met de kaarten. En wil je kaarten winnen voor Sander Kwarten? Even de naam van Sander appen naar de studio. En wellicht dat je gebeld wordt door ons. En dan is het wel de bedoeling dat je de telefoon aanneemt. De volgende keer dan word je geskipt en dan pakken we iemand anders. Hey, zo meteen aan de andere kant van 9 uur. Dan is er uiteraard gewoon weer. Nou ja, gewoon. Noem het maar gewoon. Aan de slag, 3 uurtjes muziek voor de keihard werkende Radio JND-luisteraar. En vanmiddag, als de maandag er bijna op zit, dan is er weer Erik Kerkhoff met de middagshow. En wat de ochtendshow betreft, bij Leven en Welzijn zijn we er weer morgenochtend vanaf 7 uur.
2: De JND Ochtendshow.
0: Ik wens je nog een hele fijne maandag. En tot morgenochtend.

0: energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Hallo, Arjan Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
6: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
7: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
5: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
8: Dit is Radio JND. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij JND hoor je thuis.
9: 9 uur.
10: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Na het ongeluk met een touringcar en een busje op de A28 bij Wezep zijn 8 gewonden naar het Zwolse Isala ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de bestuurder van de bestelbus. Isala houdt zich paraat om eventueel meer mensen op te vangen. Een aantal anderen raakten lichtgewond. De weg blijft de hele dag dicht. De kans dat we over 15 jaar een rookvrije generatie hebben is wel heel klein, schrijft het AD, want jongeren roken het meest van iedereen. Rokers denken pas na hun 30ste aan stoppen en zelfs onder 30-plussers rookt nog 1 op de 3. Dat jongeren moeilijk van het roken af te krijgen zijn, komt door vapes. Kantoren ombouwen tot woningen of een etage op een appartementencomplex zetten is niet de oplossing om iets aan het woningtekort te doen. Alleen nieuwe woningen bouwen helpt, zegt het Instituut voor de Bouw. Dat ziet dat er steeds minder woningen bijkomen door ombouwen van kantoren of andere oplossingen. En ook Nieuw-Zeeland wil aanhaken bij het social media verbod voor kinderen onder de 16. De regering heeft een wetsvoorstel in de maak, zegt de premier. Volgens hem zitten 13 tot 17-jarigen in Nieuw-Zeeland elke dag zeker 5 uur op de socials. En daar worden ze geestelijk en lichamelijk niet beter van, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het zon overgoten. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Die lossen later weer op en dan is het weer overal helder. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen de meeste wolken in het zuiden en iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
8: JND Verkeer.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A59 naar Den Bosch vanuit het westen tussen Waalwijk-Oost en Vlijmen 9 kilometer. En daar is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
13: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
14: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
13: Vandaag een dakkapel. In één dag.
15: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorle.
16: Ben jij over je vloer aan het matten?
17: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
18: Lemon Design Vloeren in sommeren.
19: Lemmenvloeren.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel per 6 pakjes, maar 1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
1: Aan de slag.
5: Aan de slag.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Henk Dissel. Chansen.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, mijn naam is Henk Dissel en mijn nieuwe single Chansen is deze week de Radio JND Successchijf.
1: JND.

0: Tommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via tommel18.nl.
1: Tommel 18, grill en bar.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
3: Nu haal, hè? Dus niet straks.
1: Hey.

0: drugspecialistbrabant.nl.
1: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
2: Muurtje eruit, kozijntje erin.
3: Ja, zo gaat-ie goed.
2: En wat doen we met het puinafval?
4: Container Nederland.
2: Oh ja.
5: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
6: Ook bij je thuis.
7: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
8: Kom.

0: wordt het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: JND Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files lossen geleidelijk aan op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Stroep en Hoevelaken 7 kilometer met een kwartier vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ernstig ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
6: En nooit te veel betalen.
5: Gaan ze bij de vleuten halen.
6: 25.000 vierkante meter.
5: Goeie koper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
7: Bestel nu ook eenvoudig online.
8: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
9: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
8: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
11: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
12: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
11: En altijd met hoog rendementslas.
13: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
11: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
1: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november.

0: Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl. Attention! De Bosse Kermis vier je bij Eetempo Café De Druif. Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij Eetempo Café De Druif in Den Bosch.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
5: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
6: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwachten, live in concert.
7: Hey, hallo, Sander Kwachten hier. Op 4 september geef ik mijn eigen concert in Poppodium Tilburg. En jij kan erbij zijn. Deze week win je op Radio J&D tickets. App Sander Kwachten naar de studio en maak kans.
6: Win deze week elke werkdag 2 tickets in de J&D ochtendshow met Willem. Sander Kwachten, live in concert. 4 september, 013 Tilburg. Alleen deze week bij Radio J&D. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
4: Dit is Radio JND. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij JND hoor je thuis.
5: 10 uur.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De A28 bij Wezep is tot na de avondspits dicht... na een heftig ongeluk met een touringcar en een bestelbusje. Eerst moet de ravage worden opgeruimd... en daarna moet de vangrail worden gerepareerd en de berm gesaneerd. 8 mensen die bij het ongeluk gewond raakten... liggen in het Zwolse Isala ziekenhuis. Nu de accijns op alcohol steeds hoger is... halen meer en meer Nederlanders hun bier in het buitenland. Per krat kan dat euro's schelen. Dat klanten weglopen zien vooral de handelaren dicht bij de grens aan hun omzet. De branche maakt zich zorgen omdat volgend jaar de accijns hier nog verder omhoog gaat. Na een zomerstop gaan straks de verhoren over het coronabeleid verder. De enquêtecommissie onderzoekt deze week of de Tweede Kamer wel goed op de zaak zat en de juiste beslissingen nam. Oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Vanmiddag komt de oud-griffier van de Tweede Kamer langs. En de voetbal waarmee Maradona in 1986 zijn beruchte handsgoal maakte op het WK... is voor bijna 3 miljoen euro geveild. Een beetje een tegenvaller. Het veilinghuis in Amerika had zeker 2 keer zoveel verwacht. Maradona sloeg de bal het doel in en later zei hij dat het de hand van God was. De scheidsrechter bewaarde de bal na afloop. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden zijn er ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Ook morgen is het weer vrij zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
4: JND Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam... tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen knooppunt Oudijk en de grens nu 2 kilometer stilstaand verkeer... met een kwartier vertraging. En de A28 Amersfoort-Zwolle is nog een groot deel van de dag dicht... in beide richtingen tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan in beide richtingen het beste via Apeldoorn... over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
9: Hallo, waar gaan we heen met het afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer?
10: Gooi je afval aan de kant met rolcontainer.
9: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
10: rolcontainernederland.nl.
12: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
13: Grindkeizer.nl.
12: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
14: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
16: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
15: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
16: En gratis vervangend vervoer.
15: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
16: Industrieweg 27 in Oorschot.

0: Eco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Vidijco.nl en neem contact op. Vidijco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Vidijco.nl.
1: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
2: Wel,
1: ik ga trouwen.
2: Anders aan de net toch gezet, zeker niet was. Begint er niet aan.
1: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
2: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
5: Maar weer.
4: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
3: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
4: Kijk nou, de Reddelo.
5: Die gaat weer een vloertje leggen.
6: Ja, voor de

0: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: JND Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na het ongeluk van vanmorgen. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dit gaat waarschijnlijk nog tot na de avondspits duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieur wenst.

0: Maarten. Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen. Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
1: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
2: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis

0: op stookboxel.nl.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
2: Kies je prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
0: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
2: Willem met de Ochtendshow.
0: Dag van 7 tot 9. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten... als je gaat voor een uitstekend salaris, inclusief tijdspaarfonds... kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
3: Kijk voor vacatures op
4: metselprojecttilburg.nl.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry, bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd

0: Farizon. Born Electric. Built for business.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 11 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederland doet wat Apotros betreft ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat is dan in Bulgarije. Volgens de omroep is het festival niet meer neutraal en brengen de nieuwe regels daar niet genoeg verandering in. Nederland haakte dit jaar af vanwege de omstreden deelname van Israël. Het is nu aan de NPO, zegt Apotros. In de bus die vanmorgen crashte op de A28 bij Wezep zaten scholieren uit de Duitse plaats Probstei in het noorden van Duitsland. Ongeveer 50 kinderen waren onderweg naar Parijs. Na een botsing schoot de bus door een vangrail en kwam aan de andere kant van de snelweg op zijn kant terecht. 7 kinderen liggen in het ziekenhuis. Het gebeurt steeds vaker dat er bij diefstallen uit musea geweld wordt gebruikt, zegt Europol. De dieven gebruiken bijlen, koevoeten en zelfs explosieven om iets te pakken te krijgen. Bijvoorbeeld bij de roof van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. De dieven wisten binnen te komen door een deur op te blazen. En de kerncentrale in Hongarije gaat deze week weer op volle kracht draaien. Eerder lag hij bijna helemaal stil, doordat er vanwege de droogte geen koelwater meer uit de Donau kon worden gehaald. Maar het waterpeil is weer gestegen. 3 reactoren zijn weer in bedrijf, de 4e komt er woensdag bij. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen ook stapelwolken voor. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 3 kilometer met een kwartier vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
6: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
5: Wat zeg je?
6: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
5: Hoe dan?
6: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
5: Wauw, dat klinkt goed.
6: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
7: Attention!
8: De Bosse Kermis vier je bij E-Tempo Café De Druif.
9: Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij E-Tempo Café De Druif in Den Bosch.
10: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.
11: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Kusters Facilities. Kijk op kustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
13: Ondernemers opgelet.
14: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
15: Hé hey jongen, als je echt lekker wil barbecuen, dan moet je komen naar Van Spessers en Tilburg jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs jongen.
16: Slagerij Van Spessers, nu ook in Den Bosch en Goorlen. Barbecue pakketten al vanaf €4,95.
17: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Aan de slag.
2: Aan de slag.

0: specialistbrabant.nl.
1: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
2: 5859 57.
1: Of kijk op henk.jobs.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
1: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
2: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog dicht tussen het Harde en Wezep in beide richtingen. Dat komt door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen?

0: Eensom.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwachten, live in concert.
5: Hey, hallo, Sander Kwachten hier. Op 4 september geef ik mijn eigen concert in Poppodium Tilburg. En jij kan erbij zijn. Deze week win je op Radio J&D tickets. App Sander Kwachten naar de studio en maak kans.
4: Win deze week elke werkdag 2 tickets in de J&D ochtendshow met Willem. Sander Kwachten, live in concert. 4 september, 013 Tilburg. Alleen deze week bij Radio J&D. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
2: Smit dakbedekkingen, uit best.
3: Home is where the heart is.
4: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
3: Rijkers Haarden.
4: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
5: Tegel eruit.

0: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Er liggen veel meer mensen in het ziekenhuis na het busongeluk bij Wezep dan eerst was gemeld. Dat zijn er 16. 15 zaten in de bus met Duitse scholieren die onderweg was naar Parijs. Vannacht reed hij op de A28 tegen een bestelbusje en belandde op zijn zijkant in de berm. De chauffeur van het busje raakte zwaar gewond. De NPO vindt het jammer dat AVRO TROS ook volgend jaar wil wegblijven van het Eurovisie Songfestival, omdat dat niet meer neutraal zou zijn. Maar we respecteren hun besluit, zegt een woordvoerder. Die kan nog niet zeggen of de NPO nu een andere omroep gaat vragen om een Nederlandse inzending voor het festival te verzorgen. Volgens oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff had de Tweede Kamer tijdens de corona-uitbraak weinig kennis in huis en moest iedereen maar uitgaan van de experts. Dat zei hij net bij de enquêtecommissie. Veel tijd om te vergaderen over de maatregelen hadden de Kamerleden niet, zegt hij, waardoor het kabinet veel ruimte kreeg. En Xavi Hernandez wordt morgen gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, maar hij heeft zich vanmorgen al gemeld bij de KNVB in Zeist. Goedemorgen, zei hij in het Nederlands. Xavi ontmoette in Zeist onder andere directeur topvoetbal Nigel de Jong en een van zijn assistenten Ruud van Nistelrooy. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen ook stapelwolken voor. Het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A28 Amersfoort-Zwolle, die weg is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
7: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
8: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
9: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
10: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
11: Van den Akkerbomen. De leiboomspecialist. De allermooiste leibomen. Direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
12: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol. J&D

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
4: Lemmenvloeren.nl.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl. Dommel 18 grill en
5: bar. JND Verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat file door een ongeluk tussen Stroeg en de afrit Hoenderlo 10 kilometer met ruim een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Waarschijnlijk duurt het nog tot 7 uur vanavond. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
11: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
10: Vandaag een dakkapel, in één dag.
12: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
13: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. In Spiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
3: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
4: Hallo, waar gaan we heen?

0: op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio JND.

0: hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Attention!
3: De Bosse Kermis vier je bij E-Tempo Café De Druif. Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij E-Tempo Café De Druif in Den Bosch. Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
4: Holy moly!
5: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
6: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
5: En altijd met hoog rendementsglas.
7: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
5: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
8: Timmer je mee met DVZ. De mooiste projecten.
9: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De kinderen in de Duitse bus die vannacht crashte bij Wezep hebben enorm veel geluk gehad, zegt de burgemeester. Er zaten volgens haar veel engeltjes op hun schouders. Het had veel erger kunnen aflopen. Van de meer dan 50 scholieren moesten er 15 naar het ziekenhuis. De meeste kinderen hebben schrammen en kneuzingen. De Amsterdamse sportschool Saints and Stars moet ruim 3 ton boete betalen voor het overtreden van de arbeidsregels. Er lieten buitenlanders voor zich werken die geen vergunning hadden, en ook was de administratie niet op orde, zegt de arbeidsinspectie. Die kan de sportscholen sluiten als die binnen 5 jaar weer de fout ingaan. Nu Avro Tros ook volgend jaar niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival, gaat de NPO kijken hoe nu verder. BNNVARA zegt achter Avro Tros te staan en dus niet in de markt te zijn om een Nederlandse inzending te verzorgen. Het is ook niet duidelijk of het festival in Nederland wordt uitgezonden. De NOS nam het dit jaar eenmalig over. En de Britse regering heeft social media gevraagd filmpjes waarin gevaarlijk rijgedrag wordt opgehemeld van internet te halen. Aanleiding is een ongeluk afgelopen weekend waarbij 7 mensen om het leven kwamen, waarschijnlijk door een spookrijder. Op social media zijn filmpjes te zien van jongeren die elkaar uitdagen om gevaarlijk te rijden. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen eerst nog stapelwolken voor. Het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er gebeuren veel ongelukken en het staat vast op veel plekken op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Bij afrit Hoenderloo is de weg dicht. Het verkeer kan omrijden via de A30, A12 en de A50 de andere kant op richting Amersfoort. Een half uur vertraging in de file tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk, 7 kilometer. En daarom is de omrijroute voor de afgesloten A28 Amersfoort-Zwolle ook veranderd. De weg is dicht tussen het Harde en Wezep door het busongeluk tot vanavond 7 uur. Omrijden via Lelystad via de A6 en de N50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Bij JND voor je tijd. Radio JND. Hey, hey.

0: Monday is jouw Nederlandse dag.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou, zie die

0: Amsterdamse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D.
2: Radio J&D.

0: weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
2: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
3: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
4: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
4: Tegelhalbrabant.nl.
6: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
7: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf 29.780 euro exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
8: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
9: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
8: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
10: J&D Verkeer.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat file door een ongeluk tussen Stroeg en de afrit Hoenderlo 6 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. De weg is daar tijdelijk helemaal dicht. Omrijden kan het beste via Arnhem over de A30, A12 en de A50. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht. Tussen het Harde en Wezep, dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk van vanmorgen. Het verkeer wordt omgeleid via Flevoland over de A1, A27 en de A6. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedemiddag, dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Ga je op? En ook nog twee rechte handen?
14: Kom over de brug en maak die stap.
13: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
14: Kijk op
13: debrug.eu.
15: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
16: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
17: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
18: Maar weer.
17: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
19: Van Schijndel.
20: Kerkstraat 7 in Geffen.
19: Bedrijfskleding.
21: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
19: Grindkeizer.nl.
21: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
22: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
23: Tweedehands auto.
22: Hallo, met wie?
24: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
22: Oké, komt-ie.
23: GTI, tweedehands.
22: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Kijk nou, de Reddelo!
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
6: 0626-222-498.
7: Yeah, het is er dan toch van gekomen.
8: Welk?
7: Ik ga trouwen.
8: Van de zaden uit, toch is het zeker niet waars. Begint er niet aan.
7: Ja, maar ik geef een heel school feest. Bij Brabantland Catering.
8: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
3: Kijk nou, daar hebben we Lau!
5: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
9: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwachten, live in concert.
10: Hey, hallo, Sander Kwachten hier. Op 4 september geef ik mijn eigen concert in Poppodium Tilburg. En jij kan erbij zijn. Deze week win je op Radio J&D tickets. App Sander Kwachten naar de studio en maak kans.
9: Win deze week elke werkdag 2 tickets in de J&D ochtendshow met Willem. Sander Kwachten, live in concert. 4 september, 013 Tilburg. Alleen deze week bij Radio J&D. Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
9: Dit is Radio J&D.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Henk Dissel. Chance.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, mijn naam is Henk Dissel en mijn nieuwe single Chance is deze week de Radio JND Successchijf.
1: J-N-D.

0: een bos haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
1: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dat is die wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
3: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
4: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
3: En gratis vervangend vervoer.
4: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
3: Industrieweg 27 in Oorschot.
5: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode? Kies je prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat
6: het goed staat. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
8: En nooit te veel betalen.
7: Gaan ze bij de vleuten halen?
8: 25.000 vierkante meter.
7: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
8: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
9: Bestel nu ook eenvoudig online.
10: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast? Of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
11: Interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
12: Ja, die maken het.
10: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen. Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.

0: je thuis.
1: 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De verdachte die is opgepakt in verband met de dood van iemand in een woonzorgcentrum in Oorschot werkt daar. De man is verpleegkundige, meldt Omroep Brabant. Gisteren is hij door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. De bewoner van het zorgcentrum werd vrijdagavond dood gevonden. De politie hield direct al rekening met de misdrijf. Meerdere Duitse leerlingen die bij het busongeluk bij Wezen betrokken waren, zijn door hun ouders opgehaald. De scholieren zijn naar een sporthal in Wezen gebracht. De bus waarin ze zaten reed vannacht op de A28 tegen een bestelbusje aan en kwam op zijn zijkant terecht. 16 mensen raakten gewond. Het laatste Nederlandse Formule 1 weekend in Zandvoort is niet helemaal zonder slag of stoot verlopen, meldt de burgemeester. Zo werden mensen aangehouden die dronken over straat liepen. Anderen hadden valse kaartjes bij zich en zij kregen een gebiedsverbod. Die ondanks zo'n verbod over de hekken klom, werd opnieuw aangehouden. En in Kortehoef is een dode gevallen bij een brand in een chalet. Die ontstond vanmorgen vroeg en was na ongeveer 2 uur onder controle. Waar de man is gevonden en door wie is niet duidelijk. Omdat er een dode is, doet de politie onderzoek. Daaruit moet ook blijken of de brand eventueel is aangestoken. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag veel zon, maar in het noorden is nog een paar stapelwolken. Het is 18 tot 22 graden. Morgen in het noorden zonnig en warm met 25 graden, maar in het zuiden wolken en kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat een lange file na een ongeluk tussen Stroeg en Apeldoorn-Zuid, 14 kilometer met 3 kwartier vertraging. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. De A28 Amersfoort-Zwolle is nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door het ongeluk van vanmorgen. Voorlopig wordt het verkeer omgeleid via Flevoland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Jouw Nederlandse dag.
0: Jouw Nederlandse dag.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Hé hey jongen, als je echt lekker wil barbecuen, dan moet je komen naar Van Spessers in Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
3: Slagerij Van Spessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecuepakketten al vanaf €4,95.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Dus eruit, wat erin, ja zo gaat die goed.
6: En wat doen we met het bouwafval?
7: Container Nederland.
6: Oh ja. De
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: verkeer.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file. De meeste problemen zijn er in het midden van het land op de A28 Amersfoort-Zwolle bij het Harde. Die weg is voorlopig in beide richtingen dicht door een ernstig ongeluk vanochtend. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Er staat wel een korte file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn bij Hoenderlo, 10 minuten op onthoud. En ook op de A50 staat het vast bij Hoenderlo. Op de A2 ook een lange file van Maastricht naar Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp, 35 minuten verdraging. En op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Nu nog één keer met mij de zomer op het strand van
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
5: Attentie!
6: De Bosse Kermis vier je bij E-Tempo Café De Druif.
7: Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij E-Tempo Café De Druif in Den Bosch.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Pideco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
2: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
3: 5859 57.
2: Of kijk op henk.jobs.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndorp. Energy, met de E van impact.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Dit is Radio JND.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional. De

0: Bokstol.nl. Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: contractspecialistbrabant.nl.
1: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een misgeving.

0: 2008 in Som.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Minister Letchert van Cultuur vindt het jammer dat de AVROTROS zich heeft teruggetrokken voor het Songfestival. Het plezier is toch een stuk groter als Nederland meedoet, zegt ze. Ze respecteert de keuze van de omroep wel en zegt dat de NPO uiteindelijk bepaalt of we alsnog iemand sturen. Een crowdfunding in de zaak van de vermiste filmproducent Rodney Leisner heeft veel geld opgehaald, al bijna 15.000 euro. Het is bedoeld om een zoekactie naar hem te houden. Leisner verdween ruim een week geleden in Suriname. Afgelopen week werd in een moeras een auto teruggevonden, uitgebrand en in elkaar geperst. De verdachte die is opgepakt in verband met de dood van iemand in een woonzorgcentrum in Oorschot werkt daar. De man is verpleegkundige, meldt Omroep Brabant. Gisteren is hij door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. De bewoner van het zorgcentrum werd vrijdagavond dood gevonden. De politie hield direct al rekening met een misdrijf. En op een camping in Canada zijn tientallen kampeerders de afgelopen tijd hun schoenen kwijtgeraakt. De oorzaak? Een groepje van 5 vossen. Een boswachter zegt dat de vossen het als een spelletje zien. Soms staat één vos op de uitkijk terwijl een ander de schoenen pikt. Kampeerders wordt nu geadviseerd om hun schoenen binnen te bewaren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn veel ongelukken gebeurd, onder andere eentje op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf knooppunt Leenderheide is de vertraging nog 25 minuten. Ook een ongeluk op de A7 Heerenveen-Duitse grens bij Groningen-Europa-Park. Sta je 10 minuten door in de file. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam bij knooppunt Zaandam 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En de A28 Amersfoort-Zwolle is helemaal dicht bij het Harde door een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden over de A1 en de A50. Daar zijn wel korte files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
5: Smit dakbedekkingen, iBest.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Home is where the heart is.
8: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
7: Rijkers Haarden.
8: Kijk op rijkerssweerharden.nl.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
12: Kijk voor vacatures op
13: metselprojecttilburg.nl.
14: Hallo, waar gaan we heen?

0: eens op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
2: Ondernemers, opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
4: Yeah.

0: tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
4: Lemmenvloeren.nl.
5: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
8: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
7: Wat zeg je?
8: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
7: Hoe dan?
8: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
7: Wauw, dat klinkt goed.
8: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
9: JND Verkeer.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn veel ongelukken gebeurd vandaag. Er staat bij elkaar nu ook 120 kilometer file. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ippenburg is een ongeluk gebeurd. Zijn er 2 rijstroken dicht, kost je een kwartier. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg ook een kwartier op onthoud. Verder is de A28 Zwolle-Amersfoort dicht bij het Harde door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Hij blijft waarschijnlijk tot 7 uur vanavond dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
11: Ook bij je thuis.
12: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Tunnel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via tunnel18.nl. Tunnel
1: 18, grill en bar.
2: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
3: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
2: Vandaag een dakkapel, in één dag.
4: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen. Iedere werkdag.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Henk Dissel. Chansen.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, mijn naam is Henk Dissel en mijn nieuwe single Chansen is deze week de Radio JND Successchijf.
1: J.

0: wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
1: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
2: Zelfs de prijs ligt goed. Bij Slegers sierbestrating.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Met John West, Lange Frans en Robbe Pater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets score je via www.sanderkwarten.nl.
5: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: je thuis.
1: 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. De inspectie heeft een verkoopverbod opgelegd aan een website die illegale afslankmiddelen verkocht, meldt RTL Nieuws. De website verkocht onder meer diabetesmedicijnen en een experimenteel afslankmiddel dat nog nergens op de wereld is goedgekeurd. Deskundigen zeggen dat experimenteren met afslankmiddelen levensgevaarlijk is. De organisatie van het Songfestival heeft te weinig gedaan om Nederland tegemoet te komen. Het Songfestival kondigde eerder aan de stemregels te veranderen en dat het niet georganiseerd mag worden door een land in oorlog. De baas van de Avrotros vindt het te slap en onvoldoende en daarom doen ze ook volgend jaar niet mee. Er is nog niemand aangehouden voor het vuurwerk gisteren bij de wedstrijd van Cambuur tegen Feyenoord. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk naar de thuissupporters, 5 mensen raakten gewond. De politie komt later nog met een uitleg waarom er niemand is opgepakt. En op Festival Lowlands zijn weer heel weinig mensen gearresteerd. 6 in het hele weekend. 3 hadden dingen gestolen, de anderen hadden veel drugs bij zich. Lowlands regelt zijn eigen beveiliging en zegt dat alles prima is verlopen op 1 incident na. Iemand spoot op zaterdagavond met pepperspray, waardoor mensen last kregen van hun ogen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
0: J&D Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is te merken dat veel mensen terug zijn van vakantie. Er staat al 170 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ippenburg is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg een kwartier op onthoud. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elde en Presikhaven is de vertraging een kwartier. De A28 van Zwolle naar Amersfoort is nog dicht bij het harde door opruimwerkzaamheden na een ongeluk vanochtend. De andere kant op is de weg inmiddels vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
5: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
6: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
7: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
6: Wat dan?
7: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Oh, mag ik mee?
7: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
9: Attention!
10: De Bosse Kermis vier je bij E-Tempo Café De Druif.
11: Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij E-Tempo Café De Druif in Den Bosch.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Aders, even lekker zeggen. Het is maandag 24 augustus. Tot een uur of 6 is dit de middagshow van Radio J&D. Blijf.

0: Roxy, Ronnie en Arlie op de radio. Dit is Radio JND met de middagshow en hoe het is.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: Die je graag aan de hand neemt als je het goed vindt. In elk geval tot een uur of zes in de middagshow van Radio JND. Met daarin, dat is wel leuk, de krantenkoppen van 24 augustus 1991, 1995 en 2011. Ik heb nog wat beroemde verjaardagen. En vooral fijne muziek van onder meer Wesley Klein, Nedis Leeman, Yves Berendsen en een classic van de Boys Town Gang.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.

Goedemiddag, Jo. 4:12. En dan is het weer maandag. Inmiddels de kids weer naar school. Dat geeft ook wel een beetje rust, hè, in huis, toch? Ja, ik heb er van alles van meegekregen. De middagshow van J&D. Op het einde van je werkdag met de grote hit voor Nelis Leeman. Wie denk jij wel wie ik ben?

eigenlijk altijd wel een feestje. En wat goed dat jij luistert. Wat goed dat je de moeite doet om met ons mee te gaan. Tot een uur of 6. Nou, even nog werken vandaag. Tot een uur of 5. En dan gaan we met gierende banden onderweg naar huis. Dat is altijd wel een lekker gevoel. Hé, ik moet je nog even wijzen op de tickets voor het JND Winterfestival. Score ze nu alvast op jndwinterfestival.nl. 21 november, de zaterdag. Die moet rood omcirkeld staan in jouw agenda.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Holy moly!
4: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementsglas.
6: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
4: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
7: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
8: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
9: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
10: JND Verkeer.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat nu alweer 300 kilometer file. Er zijn heel veel ongelukken gebeurd. En verder ook wat bijzonderheden, zoals op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot. Het wegdek is daar slecht aan toe. Vanaf knooppunt Velzen is de vertraging 20 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is bij Dordrecht Centrum een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Zevenbergse Hoek is het oponthoud 25 minuten. De A28 Zwolle-Amersfoort is dicht bij het Harde door een ongeluk. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Je moet wel met korte files rekening houden. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek is een ongeluk gebeurd bij Westervoort. Daar is nu ook een rijstrook dicht en dat kost je vanaf Elst een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedemiddag, dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Door nieuwe wand- of vloertegels, maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
14: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
15: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
14: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
16: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Sommige mensen hebben een zwak voor bier. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Jij ook? En ook nog twee rechte handen?
2: Kom over de brug en maak die stap.
1: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
2: Kijk op
1: debrug.eu.
3: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
4: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak, inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
5: Van Schijndel.
6: Kerkstraat 7 in Geffen.
5: Bedrijfskleding.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
9: Jouw Nederlandse dag start hier.
8: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
9: Iedere werkdag van 7 tot 9.
8: Willem Bakker, alleen bij Radio J&D.
10: Willem met de Ochtendshow.
9: Iedere werkdag van 7 tot 9.
8: Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.

0: Bart de Breker, Emma Hees is op Radio JND. Het gaat gelukkig weer wat beter met deze prachtige dame. Je komt er overal tegen en afgelopen weekend mocht ze optreden tijdens de Grand Prix van Zandvoort, Formule 1. Dat deed ze goed, hè? Radio JND. Maar ja, dat was de laatste keer in het mooie Zandvoort. Hoe komt dat? Nou ja, alles draait om geld, hè? Inderdaad, Peter Beens had het toen al goed in de gaten.
1: Ik denk

Jan Biggel op Radio JND. Wat kan het leven toch mooi zijn? Dat is de waarheid als de koe. Daar moet je je ook een beetje aan vasthouden. De mooie dingen van het leven, die moet je koesteren. Hé, zo meteen Frans Duits op de radio. Eerst Bouke. A love worth waiting for.

eer om hem te mogen aankondigen. En ik moet je eerlijk zeggen, hij zette dit tent helemaal op zijn kop. Frans Duitsen blijf je vannacht in de middagshow van Radio JND. Ik kijk op de klok, het is 4:50 inmiddels alweer, zeg. De dag, je werkdag zit er alweer bijna op. En zometeen gaan we met gierende banden onderweg naar huis. Hey, maak

0: je eruit, kozijntje erin. Ja, zo gaat die goed.
1: En wat doen we met het puinafval?
2: Container Nederland.
1: Oh ja. Kijk nou, de Reddelo.
0: Die gaat weer een vloertje leggen.
3: Ja, voor de

0: Specialistbrabant.nl.
1: Kijk nou, daar hebben Lau!
0: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
4: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
5: Welk?
4: Ik ga trouwen.
5: Van de zaanden uit, toch gezet zeker niet was. Begint er niet aan.
4: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
5: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaanden.
6: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een mini cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
8: Trendycars.nl. Top occasions tegen de scherpste prijzen.
7: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
8: Trendycars.nl. Onderdeel van MH Cars BV.
9: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
10: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gistermiddag zijn niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt. Feyenoord-supporters gooiden met vuurwerk. Cambuur zegt de meeste gewonden inmiddels te hebben gesproken en gaat aangifte doen. Feyenoord zegt grondig onderzoek te doen naar hoe het zo mis kon gaan. In Dronten en omgeving zijn dit weekend 22 meldingen gedaan van geluidsoverlast door Lowlands. Maar die waren onterecht. De norm is niet overschreden, zegt de gemeente na onderzoek. 6 mensen zijn op Lowlands gearresteerd voor diefstal en drugsbezit. En ook wordt er nog een incident onderzocht met pepperspray. In Engeland zijn 12 mensen opgepakt na een dodelijke aanrijding dit weekend. Een spookrijdende auto botste op een politieauto. De 5 inzittenden en 2 agenten kwamen om. 4 mensen in de auto waren veroordeelde criminelen. De 12 die zijn opgepakt zouden ook bendeleden zijn. Ze worden ook verdacht van wapenbezit. En de bekende Belgische taartengooier Noël Godin is overleden. Hij gooide zijn hele leven slagroomtaart in het gezicht van politici en andere bekende mensen. Zoals Bill Gates, Nicolas Sarkozy en de baas van Ryanair. Hij begon er al mee in 1969. Noël Godin was 80 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
11: J&D Verkeer.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is weer een behoorlijk drukke avondspits met 350 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot ruim 20 minuten verdraging. Het wegdek is er daar slecht aan toe, daardoor is de spitsstrook daar dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht Centrum een half uur verdraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. De A28 van Zwolle naar Amersfoort die is nog steeds helemaal dicht bij het harde doorbergingswerkzaamheden. De andere kant op is de linker rijstrook dicht. Daar sta je ook 20 minuten in de file. En in het zuiden op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven een kwartier vertraging door een auto met pech. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
16: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
17: Ja, die! Snoeijen-Luijten!
16: Die maken het.
15: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
16: Die maken het.
15: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
18: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
19: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
20: Kies je Prachtmaat.
19: Prachtmaat.
20: Dan weet je dat het goed staat.
19: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24.

0: Een van de eerste hits voor Derze Fleming. Amsterdam hoorde je in de middagshow van Radio JND. Het is 5 uur geweest.
1: JND.
2: De JND Middagshow.
1: Erik Kerkhoff.
0: Ja, die het hartstikke leuk vindt om je mee te nemen. Onderweg naar het einde van je werkdag. Nou, dat hebben we zo'n beetje gehad. Dus gaan we nu samen onderweg naar huis. Met straks nog wat beroemde verjaardagen. En de krantenkoppen van 24 augustus 1991, 1995 en 2011. Radio.

Zijn naam is Pang en hij heeft een fijne single uit. Die heet Fout. Je hoort hem hier op Radio JND. We kijken even naar de verjaardagen. Stefano Keizers wordt vandaag 39. Die prachtige Inge de Bruin viert haar 53ste verjaardag. Edwin Smulders wordt 58. En Jean-Michel Jarre viert zijn 78ste verjaardag. Van harte. Radio JND nu met Elena.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D hoor je thuis.

Afgelopen zaterdagavond kwam ik op een avondje terecht waar ook de Guus Meeuwis Tribute Band Kedeng stond op te treden. Ja, ik vond het echt al hartstikke leuk. En ja, toen dit liedje gespeeld werd, kun je een beetje voorstellen hoe de stemming was. Ja, die zat er lekker in. Alweer bij

0: opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Hé hey jongen, als je echt lekker wil barbecuen, dan moet je komen naar Fans Pessers in Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
6: Slagerij Fans Pessers, nu ook in Den Bosch en Goorlen. Barbecue pakketten al vanaf €4,95.
7: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
8: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
10: JND Verkeer.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file. Vooral veel vertraging nu op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. De vertraging is 40 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot is de spitsstrook dicht. Kost je 20 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht Centrum een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattermerbroek een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedemiddag, dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: onlinevelgen.nl.
1: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgen-showroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.

0: Pep en de Circus Tent op Radio JND en André Hazes junior daarvoor. En ik haal alles uit het leven.
1: De krantenkoppen van toen.
0: Ja, ik neem je mee naar 24 augustus 1991. Leontien van Moorsel wordt wereldkampioen wielrennen op de weg voor de vrouwen. Kijk, dat is mooi. Daar mogen we trots op zijn. Ze komt oorspronkelijk uit Boekel trouwens. En dat hoor je niet bepaald meer aan haar manier van praten. 24 augustus 1995. Microsoft brengt het computerprogramma Windows 95 op de markt. Dat was echt vanaf dat moment alles is anders. De belangstelling daarvoor was natuurlijk ook enorm. Werd trouwens opgestart met Start Me Up van de Rolling Stones. En Apple heeft in 2011 op 24 augustus een nieuwe baas. Het is Tim Cook, die al jaren bij het bedrijf werkt als operationeel directeur van het computerbedrijf. Cook volgt ernstig zieke Steve Jobs op, die in oktober later in dat jaar zou komen te overlijden. Ah, dat is toch hartstikke jammer. Maar goed, ja, Apple heeft natuurlijk aardig wat fans en ze komen binnenkort weer met nieuw materiaal. Hè. Dat doen ze altijd in september, dat weten ze goed te plannen. Straks Marco en Guus Meeuwis, schouder aan schouder, dat is...

0: intro van Radio J&D. En afgelopen vrijdag kon je het horen, de presentatie van onze gloednieuwe successchijf.
1: De Radio J&D successchijf.
2: De Radio J&D successchijf.
1: Henk Dissel, Chansen.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hallo, mijn naam is Henk Dissel en mijn nieuwe single Chansen is deze week de Radio J&D successchijf.
2: J&D.

0: met Henk.
1: Bel even met Henk.
0: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy met de E van impact.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
5: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mis.

0: 2008 in Zon.
1: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?

0: Ferry de Druif, met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij Eet en Borrel Café de Druif in Den Bosch.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes, met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken, we doen met je mee. Plus.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Somjeu en Chef Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. De KNVB gaat de regels voor het stilleggen van voetbalwedstrijden niet veranderen na het gedoe bij Cambuur Feyenoord gisteren. Daar raakten 7 mensen gewond omdat er met vuurwerk werd gegooid. Maar de wedstrijd ging gewoon door omdat er geen spelers waren geraakt. De onderhandelingen over de begroting zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver na een nieuw gesprek met premier Jette. Klaver wil de begroting wel steunen in ruil voor ander beleid, maar Jette komt hem nog geen meter tegemoet, zegt hij. Deze week zou de begroting af moeten zijn. Er liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis na het zware ongeluk op de A28 vannacht, meldt Omroep Gelderland. Daar knalde een touringcar en een bestelbus op elkaar. 16 mensen raakten gewond. De mensen die nu nog in het ziekenhuis liggen, moeten daar waarschijnlijk de nacht doorbrengen. Onder hen is de chauffeur van de bestelbus. En de derde etappe van de Vuelta is gestopt door noodweer. Er viel zoveel regen en hagel dat klassementsleider Pogacar het niet meer verantwoord vond. Hij nam het initiatief om het hele peloton te laten stoppen en de wielrenners gingen een gebouw binnen om te schuilen. De Vuelta is nu in het zuiden van Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment schijnt de zon nog en ook vannacht is het helder. De minima liggen rond een graad of 11. Morgen veel zon, op de meeste plekken wordt het 24 graden. In Limburg minder warm en kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
0: J&D Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog ruim 200 kilometer file. De meeste files worden nu snel korter. Nog wel veel verdraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk. Het oponthoud is daar een half uur door een ongeluk. Er is ook een rijstrook dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk een kwartier verdraging ook door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek is nog een rijstrook dicht door het ongeluk van vanochtend. En daar sta je ook 25 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
8: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
9: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
10: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
11: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
12: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
11: En gratis vervangend vervoer.
12: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
11: Industrieweg 27 in Oorschot.
13: Home is where the heart is.
14: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
13: Rijkers Haarden.
14: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
15: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
16: Smit Dakbedekkingen, uit Best. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
18: En nooit te veel betalen.
17: Ga ze bij de vleuten halen?
18: 25.000 vierkante meter.
17: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
18: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
19: Bestel nu ook eenvoudig online. JND.

0: J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: Radio J&D.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die

0: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A15 Gorkum-Rotterdam staat tussen Sliedrecht en de Noordtunnel 11 kilometer file. De weg is dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kunt omrijden via Utrecht over de A27, de A2 en de A12. Op de A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattermerbroek ook nog 20 minuten vertraging. Komt ook door een ongeluk, daar is de linkerrijstrook nog dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedenavond! Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
10: Met John West, Lange Frans en Robbe Pater.
9: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
11: Ben jij over je vloer aan het matten?
12: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
13: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
14: Lemmenvloeren.nl.

0: onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio JND.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Dommel 18.
2: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Pideco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
2: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag een dakkapel, in één dag.
3: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.

0: 5 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Het aantal meldingen van aardbevingsschade in het Groningse Zandeweer is opgelopen tot 450. Op twee plekken moesten er direct maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Afgelopen vrijdag werd Zandeweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,8, veroorzaakt door gaswinning. De man die wordt verdacht van de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot deed mee aan het tv-programma De Bondgenoten, meldt de Telegraaf. Hij zit vast en wordt verhoord. Hij werkte als verpleger in het zorgcentrum en had rechtstreeks contact met het slachtoffer. Mensen die morgen of overmorgen op vakantie gaan, moeten rekening houden met langere rijen op Schiphol. Het beveiligingspersoneel gaat daar staken. Ze liggen meerdere keren per dag een kwartier lang het werk neer. De beveiligers zijn ontevreden over de hoge werkdruk. En de eerste dag van de WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam is goed verlopen voor de Nederlanders. De mannen en de vrouwen deden mee in de dubbel 2 en zijn allemaal door naar de halve finales. De vrouwen zijn de regerend wereldkampioen. De mannen wonnen los van elkaar Olympische medailles. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment schijnt de zon nog en ook vannacht is het helder. De minima liggen rond een graad of 11. Morgen veel zon, op de meeste plekken wordt het 24 graden. In Limburg minder warm en kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden snel korter. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Hardingsveld-Giessendam en Alblasserdam is de vertraging nog wel een uur door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland ook nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
5: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
4: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: even met Henk.
1: Bel even met Henk.
0: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57.
0: Of kijk op henk.jobs.
2: De avond van J&D.

0: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: J&D Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedenavond. Dit is Radio J&D.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Tegel eruit, boompje erin.
9: Ja, zo gaat ie goed.
10: En wat doen we met het tuinafval?
11: Container Nederland.
10: Oh ja.
12: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk.

0: bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: De nieuwe J&D app.

0: gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De avond van JND.

Dat je fouten maakt is geen probleem. Als het moeilijk gaat, denk aan mij.

0: Franse dag. Radio TNT.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
4: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
3: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets score je via www.sanderkwarten.nl.
5: Holy moly!
6: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
7: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
6: En altijd met hoog rendementsglas.
8: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
6: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
9: Als u

0: zorgspecialistbrabant.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. In het gemeentehuis van Den Bosch is een inspraakavond aan de gang over de opvang van jonge asielzoekers in het dorpje Engelen. Veel mensen in het dorp zijn er tegen. Er zijn zo'n 100 mensen op afgekomen en meer dan 30 mensen zullen inspreken. De Nederlandse hockeyers hebben in hun laatste groepswedstrijd op het WK in Amstelveen gelijk gespeeld tegen Engeland. Het werd 2-2. Nederland is poolwinnaar en staat nu dus in de halve finale. Die spelen ze tegen Spanje. De andere halve finale is Duitsland-Argentinië. Het aantal meldingen van aardbevingsschade in het Groningse Zandeweer is opgelopen tot 450. Op twee plekken moesten er direct maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Afgelopen vrijdag werd Zandeweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,8, veroorzaakt door gaswinning. En Frankrijk krijgt er een paar nieuwe pretparken bij, in de buurt van Parijs. Saoedi-Arabië betaalt er miljarden aan mee. Een van de parken krijgt een manga-thema. Dat was een idee van de Saoedische kroonprins, toen hij erachter kwam dat hij net als president Macron fan is van de Japanse serie Dragon Ball Z. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgen-showroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
3: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
4: Grindkeizer.nl.
3: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
5: Wash in 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: De avond van J&D.

0: gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088 111 8000 of kijk op storeplay.nl.

0: Scootaloo.
1: Livre vuurwerken.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Goedenavond, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
8: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
11: Ook bij je thuis.
12: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
13: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
14: Smit.

0: JND. Elke dag, jouw Nederlandse dag.
1: Ik weet niet wat ik nog mag zeggen.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Henk Dissel. Chance.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, mijn naam is Henk Dissel en mijn nieuwe single Chance is deze week de Radio JND Successchijf.
1: JND.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
2: Tegel eruit!

0: Medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Rediker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij Eet en Borrel Café De Druif in Den Bosch.
1: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp al-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoek. Containernederland.nl.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu?
3: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.
7: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
6: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Kusters Facilities. Kijk op kustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
8: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Ongeveer 100 mensen zijn naar het gemeentehuis van Den Bosch gegaan... naar een inspraakavond over een asielopvang in het dorp Engelen. Tegenstanders zeggen dat de beslissing al was genomen... voordat zij erbij betrokken werden. Anderen zeggen dat ze banger zijn voor de tegenstanders... dan voor de asielzoeker zelf. Het kabinet neemt een groot risico met de begroting, zegt pro-leider Klaver. Die moet deze week klaar zijn, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. Klaver en andere oppositieleiders zeggen dat het kabinet iedereen te vriend probeert te houden en daarom geen keuzes maakt. Na een jaar kunnen er weer fietsers door de Benelux-tunnel bij de Rotterdamse haven. Doordat roltrappen en liften regelmatig stuk waren, was de tunnel lang dicht. Rijkswaterstaat sluit nieuwe storingen niet uit. Pas over 3 jaar wordt de tunnel grondig gerenoveerd. En een jongetje van 3 heeft een flinke reis gemaakt. Hij stapte in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hij werd opgemerkt door NS-personeel. Die zijn met hem in de trein de andere kant opgestapt... en hebben hem in Breda met zijn moeder herenigd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon... en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Ben jij over je vloer aan het matten?
12: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
13: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
14: Lemmenvloeren.nl.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Sommige mensen hebben een zwak voor bier. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Jij ook? En ook nog twee rechte handen?
3: Kom over de brug en maak die stap.
2: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
3: Kijk op
2: debrug.eu.
4: Home is where the heart is.
5: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
4: Rijkers Haarden.
5: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
6: Goedenavond. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van 4,99 voor 3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
9: Holy moly!
10: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
11: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
10: En altijd met hoog rendementsglas.
12: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
10: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
12: Vier nog één keer met mij de zomer.
10: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Sommieu en Chef Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
13: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
12: Van Schijndel.
14: Kerkstraat 7 in Geffen.
12: Bedrijfskleding.
6: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: De avond van JND.

0: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent,

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Dit is Radio JND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 10 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. In Brezand, vlakbij Den Helder, is een auto met 5 mensen in het water beland, meldt NH Nieuws. De auto lag ondersteboven in de sloot. Zeker 2 mensen zijn gewond geraakt. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ongeluk met zwaar lichamelijk letsel. Dat de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gisteren niet werd gestopt na het vuurwerk gooien, kwam niet alleen door de regels van de KNVB. De gemeente Leeuwarden wilde het ook niet. Die was bang voor grote hordes ontevreden supporters op straat, terwijl er niet zoveel politie was, want het was geen risicowedstrijd. Het huis waar Annie M.G. Schmid is geboren wordt een museum. Het staat in Capelle in Zeeland. Een stichting had daar al langer plannen voor, maar nu is er ook iemand die er geld in wil steken en daarmee kan het huis worden aangekocht. Het museum moet over ongeveer een jaar klaar zijn. En het is niet duidelijk of 2 uitverkochte concerten van rapper J in Rusland door kunnen gaan. In oktober zou die optreden in Sint-Petersburg, maar het stadion weet van niks. De concertorganisator zegt dat de shows nog niet geannuleerd zijn en dat ze nog aan het onderhandelen zijn met het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
4: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
5: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
6: Ja, die! Snoeien Luiten!
5: Die maken het.
4: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
5: Die maken het.
4: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
7: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
2: Welk?
1: Ik ga trouwen.
2: Anders aan de net, toch eens uit zijn niet was. Begint er niet aan.
1: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
2: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
3: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: De avond van J&D.
10: Van J&D.

0: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat
1: het goed staat. Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional.

0: Vogel.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
3: En nooit te veel betalen.
2: Ga ze bij de vleut halen?
3: 25.000 vierkante meter.
2: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
3: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
4: Bestel nu ook eenvoudig online.
5: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
6: Hey, vrouwke, de tegelzetters van Tegelhal Brabant.
7: Tegelhal Brabant, ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
8: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
9: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.

0: 20 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Goedenavond. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
7: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
8: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
7: En gratis vervangend vervoer.
8: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
7: Industrieweg 27 in Oorschot.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Piet Dijkhoff's Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijkhoff.nl en neem contact op. Piet Dijkhoff's Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
12: Jouw Nederlandse dag start hier.
4: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
12: Iedere werkdag van 7 tot 9.
4: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
13: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
12: Iedere werkdag van 7 tot 9.
4: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: De avond van JND. Oh-oh-oh.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: De Grill en Bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
3: Zeg, hoe zou je het vinden om eens lekker onder handen genomen te worden? Al je spiertjes te voelen ontspannen, hè? Dat heb je thuis niet, hè? Nee, maar hier wel. You and Me Massagesalon in Eindhoven. Aan de Leenderweg 135. Geef anders even een belletje. 212-5669. Stoutert.

0: 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een afvalverwerker in Os is brand uitgebroken. De rook die erbij vrijkomt trekt volgens Omroep Brabant naar het centrum van Os. Om de brand te bestrijden is de rookbrand weer opgeroepen uit omliggende plaatsen. Vorige maand zou er bij diezelfde afvalverwerker ook al brand zijn geweest. In Berkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam, zijn vanavond 13 huizen ontruimd nadat mensen een vreemde lucht roken. De politie vond een drugslab en de stank kwam uit jerrycans. Het is niet bekend wat erin zat. De bewoner van het huis is aangehouden. De bewoners van twee andere huizen kunnen vannacht niet thuis slapen. De grote handhavingsactie bij de Merwedebrug heeft vorige week meer dan 200 boetes opgeleverd. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens meer over de brug omdat die er slecht aan toe is. Maar dat verbod werd vaak genegeerd. Sinds de controles rijden er 97% minder vrachtwagens over de brug bij Gorkum. En in een dorpje in het zuiden van Frankrijk zijn ongeveer 100 huizen verwoest door een tornado. 26 mensen raakten gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. Er zouden ook nog mensen vermist worden. In meerdere plaatsjes in de buurt viel de stroom uit en op een aantal vliegvelden kon niet gevlogen worden door het noodweer. Het weer van Weer Online? Het is helder en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenoffertrek van Brabant. 3 podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mental Tio, DC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
5: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
6: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
7: ABN uit Tilburg. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
8: ABN met de M van Magnifiek.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je naammerking komt op getwellis.com.
10: JND.

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Kijk nou, daar hebben we Lau.
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
6: 0626-222-498.
7: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
8: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
7: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
8: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
3: Kijk nou, daar hebben we Lau!
5: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
11: Attention!
12: De Bosse Kermis vier je bij E-Tempo Café De Druif. Met medewerking van Henk Dissel, Ferry de Lits, Dirk Meeldijk, Robert Pater, Rutger van Barneveld, Joey Nicolai, Justin de Wild, Pascal Redeker en Henk Benaar. Kermis beleef je bij E-Tempo Café De Druif in Den Bosch.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Goedenavond. Dit is Radio JND.
16: Jouw Nederlandse dag.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo. Hé jongen, als je echt lekker wilt barbecuen... dan moet je komen naar Van Spessers en Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
20: Slagerij Von Spessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecue pakketten al vanaf
21: €4,95.
22: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
24: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
25: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
24: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
26: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
27: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops. Tops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter. Op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Henk Dissel. Chance.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, mijn naam is Henk Dissel en mijn nieuwe single Chance is deze week de Radio JND Successchijf.
1: JND.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Dit is Radio JND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 12 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. In België is het lichaam van een kind gevonden. Het zou gaan om een jongen van 5 die al 2 maanden wordt vermist. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader in de buurt van de vindplaats. De vader is ook spoorloos, maar er zijn wel spullen van hem gevonden. Hij droeg een enkelband na een veroordeling. De doorgaande weg bij Broek in Waterland verdwijnt misschien in een tunnel. De politiek in Noord-Holland wil verder met dat plan, want de weg splijt het dorp nu nog door midden. Met een tunnel zou het veiliger worden in het dorp en het verkeer kan beter en veiliger doorrijden. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. In de Duitse stad Bochum is een vrouw met haar auto een tramtunnel ingereden. Ze stopte pas na een kilometer met rijden. De vrouw was toen al door een ondergrondse tramhalte gereden, maar kwam onderweg geen trams tegen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het duurde ruim 4 uur voor de auto weer uit de tramtunnel was gehaald. En de Nederlandse hockeyvrouwen moeten in de halve finale van het WK tegen België. De wedstrijd wordt donderdag om 6 uur gespeeld in Amstelveen. De andere halve finale gaat tussen Australië en Argentinië. Die wedstrijd is ook donderdagavond, maar dan in het Belgische Waver. Het weer van Weer Online? Het is helder en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
12: Ondernemers opgelet.
13: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: De nacht van JND.

0: goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De JND Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio JND.
0: Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van JND.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Henk Dissel. Chansen.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, mijn naam is Henk Dissel en mijn nieuwe single Chansen is deze week de Radio JND Successchijf.
1: JND.

0: software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
5: Nu?
4: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
9: Dit is Radio DND. Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij JND hoor je thuis.
10: 1 uur.
11: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. Een grote groep mensen wilde in Engelen wat zeggen bij een raadsvergadering over een asielopvang, meldt Omroep Brabant. Veel mensen zijn tegen. Ze zijn boos en zeggen dat ze hun dorp terug willen. Er waren ook voorstanders die wat wilden zeggen. Zij gaven aan dat ze de laatste tijd behoorlijk zijn geïntimideerd en bedreigd. Bij een brand in Rotterdam is een kind gewond geraakt. Dat moest volgens regiozender Rijnmond met brandwonden naar het ziekenhuis. De brand ontstond in een slaapkamer. Daar stond een matras in brand. Het is niet bekend hoe dat kon. Twee buren moesten tijdelijk hun huis uit door de brand, maar die kunnen wel thuis slapen. In Haiti zijn gisteren zeker 30 mensen omgekomen door bendegeweld. Dat is al jaren een groot probleem op het eiland. De bende sloeg toe in een voorstad van hoofdstad Port-au-Prince. De regering noemt het een gruwelijke aanslag, maar geeft geen details. Inwoners zijn boos omdat de overheid ze niet beschermt tegen zulk geweld. En in voetbalstadions moet strenger gecontroleerd worden op vuurwerk. En speciale scanners of slimme camera's kunnen daarbij helpen, zegt een onafhankelijk adviesbureau. 8 jaar geleden werden al zulke afspraken gemaakt, maar daar is weinig mee gedaan. Dit weekend ging het opnieuw mis bij Cambuur Feyenoord en raakten 7 mensen gewond. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
12: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
13: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
12: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
14: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
19: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: De nacht van J&D.
20: J&D.

0: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd... als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
8: Goedenacht, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
11: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
13: Ping, ping, ping, ping, ping.
12: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
14: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen, 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezenpistolet, 1 plus 2 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Van Albert Heijn.
17: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: De nieuwe J&D-app.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. Een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers in het Brabantse Engelen is rustig verlopen. Ruim 30 mensen wilden er iets over zeggen. De meeste van hen zijn tegen de opvang en zijn boos of verdrietig. Voorstanders van het plan zeggen dat ze regelmatig worden bedreigd. Engelen wil minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. Een vermiste kleuter uit België is misschien teruggevonden. Op de plek waar hij voor het laatst werd gezien is een lichaam gevonden. Volgens de oma van de jongen lijken de kleren bij het lichaam erg op die van haar kleinzoon. Hij was voor het laatst gezien met zijn vader, die ook nog spoorloos is. Ook van hem lagen er spullen. Het Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn